0: Der Bruckler FM hat jetzt auch Instagram. Instagram.com/derbrucklerfm.
1: Je vader wil het beste voor zijn dochter. Jij wil gewoon het beste voor jezelf. Ik heb de afgelopen tijd voor je gevochten. En jou zien lachen is het enige dat telt. Ik snap wel dat hij liever een leraar heeft, een advocaat of een arts.

Soms scroll ik door mijn foto's en verdrink in nostalgie. Denk aan lentes groen als kunstglas en dan mis ik die magie. In wat ik ben geworden, alles wat ik nog kan zijn. Want de bladeren verdorden en jeugd is